mama lukolo yika alekeba Bele batata luwiri zango alepusa Kika lufugeto wa sisa mazono Mulu meto pemba ndekuluwa Ale demare